0: Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zegen van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was

0: het NOS-journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.

0: Pak it up, pak it up.
1: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
2: Aalsmeer by Night.
1: Vanavond.
3: Aalsmeer by Night.
1: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
4: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar. Rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
2: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
1: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
3: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat ze winnen.
1: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

Luister ook Radio Aalsmeer via onze website radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
1: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
0: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
2: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
0: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
3: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Plantje voor de buur tijdens Burendag. Buurthuis Hoornmeer organiseert op zaterdag 26 september... tijdens de Nationale Burendag de actie Plantje voor de buur. Inwoners van Aalsmeer zijn tussen 10 en 12 welkom bij het buurthuis aan de Dreef 1... om gratis een plantje uit te zoeken voor een buur. Bij het plantje hoort een kaartje met de tekst Voor mijn buur, omdat... Daarop kunnen deelnemers bijvoorbeeld een compliment, bedankje of persoonlijke boodschap schrijven. Ook kinderen kunnen meedoen. Zij kunnen samen met hun ouders, grootouders of zelfstandig een kaartje maken en een plantje uitzoeken. Tijdens het maken van de kaartjes zijn koffie, thee en iets lekkers beschikbaar. Het plantje kan daarna zelf bij de buur worden bezorgd of door een vrijwilliger van het buurthuis worden gebracht. Met de actie wil het buurthuis buurtbewoners op een eenvoudige manier met elkaar in contact brengen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: Open avond Techniek Driedaagse. Tijdens de Techniek Driedaagse kunnen bezoekers op donderdag 1 oktober zelf kennis maken met de wereld van techniek. Van 5 uur 's middags tot 8:30 's avonds is iedereen welkom bij Van Hameren in Ter Aar voor de open avond. Bezoekers van alle leeftijden kunnen meedoen aan interactieve workshops en kennis maken met onder meer megatronica, zorgtechnologie, duurzaamheid, ICT en digitale media. Ook zijn er verschillende machines en nieuwe technieken te bekijken. De open avond laat zien waar eerder die week duizenden leerlingen uit de regio mee aan de slag zijn gegaan. Volgens projectleider Karin Watelaar draait techniek vooral om zelf ontdekken, maken en uitproberen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Bezoekers kunnen parkeren bij zwembad Aarweide. Vandaar rijden gratis pendelbussen naar Van Hameren en na afloop weer terug. Meer informatie staat op technetamstelevenen.nl.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Online uitleg over einde salderingsregeling. De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt vanaf 2027 afgebouwd. De gemeente Aalsmeer organiseert daarom dinsdag 22 september een gratis online voorlichting voor inwoners met zonnepanelen en mensen die ze overwegen aan te schaffen. Tijdens de bijeenkomst geeft een technisch specialist van het regionaal energieloket uitleg over de gevolgen van de veranderende regeling. Ook krijgen deelnemers praktische tips over het gebruik van zelfopgewekte stroom. Onderwerpen zijn onder meer het direct gebruiken van eigen stroom, het slim aansturen van apparaten en de mogelijke inzet van een thuisbatterij. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. De online bijeenkomst duurt van 7:30 tot 8:30. Aanmelden kan via het regionaal energieloket. Na aanmelding ontvangen deelnemers per e-mail een link om de voorlichting te volgen. Kijk op radioaalsmeer.nl hoe je meer informatie kunt krijgen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds.

0: Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Klimaatweek bij Echt Esther. Van 2 tot en met 8 november staat Aalsmeer in het teken van de Klimaatweek. Een week vol duurzame, groene en gezellige activiteiten, georganiseerd voor en door inwoners. De initiatiefnemers zijn op zoek naar jou. Wil je meedenken, meehelpen of zelf een activiteit organiseren? Dan kan jij ook bepalen hoe deze week eruit gaat zien en bijdragen aan plannen voor een duurzamere toekomst. 3 initiatiefnemers schuiven aan bij Echt Esther. Eva van Noord van Buurkracht, Theo Bergonje, klimaatburgemeester van Aalsmeer en Berry Tielbekke van Stichting Nieuw Aalsmeer. We praten over de ideeën die inmiddels zijn binnengekomen voor de Klimaatweek, maar natuurlijk ook over de verschillende manieren waarop jij kunt meedoen. Heb jij een vraag voor een van de gasten? Mail deze dan voor vrijdag naar esther@radioaalsmeer.nl en luister vrijdag 18 september van 6 tot 7 uur 's avonds naar Echt Esther op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: FC Aalsmeer jaagt op eerste seizoenszegen. FC Aalsmeer ontvangt komende zaterdag op het sportpark aan de Beethovenlaan Jos Watergraafsmeer. De Aalsmeerse ploeg is nog op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen en heeft na de eerste wedstrijden slechts 1 punt verzameld. Jos Watergraafsmeer komt met duidelijke ambities naar Aalsmeer. De Amsterdamse club wil dit seizoen promoveren naar de derde divisie nadat het kampioenschap vorig seizoen werd misgelopen. De Amsterdammers zullen bovendien nog met revanchegevoelens terugdenken aan de 5-2 nederlaag die zij vorig seizoen in Aalsmeer leden. Voor FC Aalsmeer wordt het daarmee een belangrijke wedstrijd om aansluiting te houden. De club hoopt daarbij opnieuw veel steun vanaf de zijlijn. Supporters worden opgeroepen zaterdag naar de Beethovenlaan te komen en de ploeg luid aan te moedigen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: KCA Kunstroute Aalsmeer door Dead's Life vanuit Art Center Aalsmeer. Dit jaar heeft Dead's Life gekozen vanuit één locatie uit te zenden tijdens de kunstroute. We zijn live aanwezig en hebben interviews met diverse kunstenaars uit verschillende disciplines, zoals schilderen, hout, mixed media, leren tassen, keramieke vazen en fotografie. Eigenaar van Art Center Aalsmeer, Maurice van der Heuvel, is ook de sidekick van presentatrice Jenny Piet deze avond. Er is live muziek van het Ruken Baris duo. Art Center Aalsmeer is gelegen aan de Aalsmeerweg 230. Hier kunnen veel kunstenaars naar hartelust hun kunst uitoefenen, maar ook kunnen ze veel inspiratie uit elkaar halen. Het is een hechte gemeenschap waar je absoluut moet gaan kijken in het aansluitende weekend van 19 en 20 september. Kijk mee op vrijdag 18 september van 8 tot 10 uur 's avonds via de livestream op radioaalsmeer.nl of binnen de gemeentegrenzen via uw eigen televisie op Delta kanaal 12, KPN Telfort XS for All kanaal 1389 en Odido kanaal 862.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Kick-Ass geeft culturele ideeën een kans. Inwoners van Aalsmeer met een goed cultureel idee kunnen financiële steun aanvragen via Kick-Ass van cultuur.aalsmeer. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorstelling, kunstroute, creatieve workshop of muzikaal evenement. Tijdens een Kick-Ass speeddate krijgen initiatiefnemers 10 minuten om hun plan te presenteren. Daarna volgt 20 minuten voor vragen en overleg met het panel. Bij een positief oordeel kan Kick-Ass een eenmalige bijdrage van 100 tot 1500 euro beschikbaar stellen. Wie nog twijfelt over het idee of de aanpak, kan eerst terecht bij een inloopspreekuur van cultuur.aalsmeer. De eerstvolgende Kick-Ass speeddate is maandag 28 september. Daarna volgen bijeenkomsten op 26 oktober en 30 november. De inloopspreekuren zijn op 14 oktober en 18 november. Kijk voor meer informatie op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Scheidnoos helpt gesprek over scheiding op gang. Wethouder Bart Cabaut bezocht woensdag 9 september... samen met Villa Pinedo IKC Triade in Aalsmeer. Tijdens het bezoek kregen leerlingen uit groep 7 en 8... uitleg over de gevolgen van een scheiding... en werd de scheidnoos aan de school overhandigd. Jaarlijks maken veel kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Dat kan gevoelens van verdriet, onzekerheid of eenzaamheid veroorzaken. Volgens de gemeente is het daarom belangrijk dat kinderen weten dat ze hierover kunnen praten en steun kunnen krijgen. De scheidnoos is ontwikkeld door Villa Pinedo en bevat materialen om gevoelens en ervaringen rond een scheiding bespreekbaar te maken. Zo zitten er onder meer een kaartspel, een boek en informatie voor kinderen, ouders en scholen in. Alle basisscholen in de gemeente Aalsmeer hebben inmiddels een scheidnoos ontvangen. Kinderen kunnen daarnaast terecht op www.villapinedo.nl voor informatie, verhalen van anderen en contact met een online buddy.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt.

0: Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Vredesweek met activiteiten in Aalsmeer. Van 20 tot met 26 september vindt de Vredesweek plaats. De Open Hofkerk, Karmelparochie en Doopsgezindengemeente Aalsmeer organiseren onder de naam Ecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer verschillende activiteiten rond het thema Niets doen is geen optie. De week begint zondag 20 september met een ecumenische vredesdienst om 10 uur 's ochtends in de Doopsgezinde Kerk. Aansluitend is er vanaf 11:30 's ochtends een vredeswandeling van ongeveer 2,5 kilometer. Maandag 21 september wordt vanaf 8 uur 's avonds in het parochiehuis de film Welcome vertoond. Woensdag 23 september spreekt onderzoeker en auteur Guido van Leemput in de Doopsgezinde Kerk over geopolitieke gevolgen van bewapening. De Vredesweek wordt vrijdag 25 september afgesloten met een vredesmaaltijd in het Baken. Tijdens deze avond vertelt gepensioneerd huisarts Gerard Nijland over het werk van Kruispost. Voor de vredesmaaltijd is vooraf aanmelden noodzakelijk via vredesweek@dgaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Veel belangstelling voor Fairtrade-avond. De Fairtrade-avond in de doopsgezinde gemeente Aalsmeer trok afgelopen maandag veel bezoekers. Extra stoelen moesten worden bijgeplaatst. Gastspreker Marianne de Bruin van Taua Import vertelde over de weg die handgemaakte producten uit West-Afrika afleggen voordat ze in Aalsmeer terechtkomen. Volgens de Bruin worden producten soms al een jaar vooraf besteld en betaald. Daardoor hebben makers eerder geld beschikbaar voor materialen en kunnen zij hun werk voortzetten. Sommige samenwerkingen met kunstenaars, ambachtslieden en vrouwengroepen bestaan inmiddels 30 jaar. Na de presentatie konden bezoekers verschillende producten bekijken, vragen stellen en deelnemen aan een chocoladeproeverij. De melkchocolade kwam daarbij verrassend als favoriet uit de bus. Volgens Karin de Vrij zijn zowel de wereldwinkel als de Fairtrade-status van de doopsgezinde gemeente Aalsmeer belangrijk voor de lokale gemeenschap. De avond bood zo een kijkje achter de schermen van eerlijke handel en bracht mensen en verhalen uit verschillende werelden samen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Kriebelt het nog bij DJ Johan van der Polder? Na een bijzonder creatieve avond bij Door de Mangel gaf Annemarie aan het einde van de uitzending het stokje door aan haar goede vriend Johan van der Polder. En bij Johan ligt link met creativiteit en muziek voor de hand. Johan was vroeger DJ bij de Bonhomie en draaide regelmatig op feestjes. Tegenwoordig doet hij dat niet meer, maar is dat echt voor goed verleden tijd? Annemarie is vooral benieuwd of het toch nog wel eens begint te kriebelen. Of de muziek hem nog steeds roept, hoor je maandag 21 september vanaf 7 uur 's avonds in Door de Mangel op Radio Aalsmeer. Heb jij een vraag voor Johan? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl. Terugluisteren kan via uitzending gemist op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Interactieve avond over lokale politiek. Hoe werkt de lokale politiek en welke invloed hebben inwoners zelf? De lokale politieke partij Flora Aalsmeer organiseert hierover dinsdag 22 september de themaavond Wat doet de lokale politiek voor mij? In de historische tuin in Aalsmeer. Tijdens de avond wordt op een laagdrempelige manier uitgelegd hoe besluiten over onder meer woningbouw, groen, veiligheid en voorzieningen tot stand komen. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden die inwoners hebben om invloed uit te oefenen. Gastspreker Tjö Berlijn gaat met bezoekers in gesprek over de lokale politiek. Er is volop ruimte voor vragen, reacties, discussie en eigen ervaringen. Politieke voorkennis is niet nodig en iedereen uit Aalsmeer en Kudelstaart is welkom. De inloop begint om 7 uur 's avonds. Het programma duurt tot ongeveer 9:30. Na afloop kunnen bezoekers onder het genot van een drankje verder napraten. De toegang is gratis.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Verhalenderwijs zendt Vierluik uit. Vanaf woensdag 26 augustus zendt Verhalenderwijs een serie van 4 interviews uit over huiselijk geweld. Op 26 augustus interviewde programmamaakster Marion Gijsler Katja Bongers, de auteur van het boek Weerbare Vrouwen. Op 9 september was het de beurt aan Ariane Hendricks, advocaat familierecht en co-auteur van het boek Met liefde heeft het niets te maken. Deze eerste 2 interviews zijn al terug te luisteren via www.radioalsmeer.nl/uitzendinggemist. De komende 2 weken volgen uitzendingen met andere experts in het veld. Onder andere een specialist op het gebied van vrouwenopvang na huiselijk geweld, de directeur van het Centrum voor Seksueel Geweld en wethouder Bart Kabout, portefeuillehouder van dit dossier in het college van Aalsmeer. Voor de volgende 2 uitzendingen kunt u meeluisteren op Radio Aalsmeer op woensdag 16 september en woensdag 23 september van 5 tot 6 uur 's middags. Of luister ze later terug op radioaalsmeer.nl/uitzendinggemist.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Klimaatweek bij Echt Esther. Van 2 tot en met 8 november staat Aalsmeer in het teken van de Klimaatweek. Een week vol duurzame, groene en gezellige activiteiten, georganiseerd voor en door inwoners. De initiatiefnemers zijn op zoek naar jou. Wil je meedenken, meehelpen of zelf een activiteit organiseren? Dan kan jij ook bepalen hoe deze week eruit gaat zien en bijdragen aan plannen voor een duurzamere toekomst. 3 initiatiefnemers schuiven aan bij Echt Esther. Eva van Noord van Buurkracht, Theo Bergonje, klimaatburgemeester van Aalsmeer en Berry Tielbekke van Stichting Nieuw Aalsmeer. We praten over de ideeën die inmiddels zijn binnengekomen voor de Klimaatweek, maar natuurlijk ook over de verschillende manieren waarop jij kunt meedoen. Heb jij een vraag voor een van de gasten? Mail deze dan voor vrijdag naar esther@radioaalsmeer.nl en luister vrijdag 18 september van 6 tot 7 uur 's avonds naar Echt Esther op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.
3: Radio Aalsmeer.
4: How about this? Go! Take off this low!

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Online uitleg over einde salderingsregeling. De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt vanaf 2027 afgebouwd. De gemeente Aalsmeer organiseert daarom dinsdag 22 september een gratis online voorlichting voor inwoners met zonnepanelen en mensen die ze overwegen aan te schaffen. Tijdens de bijeenkomst geeft een technisch specialist van het regionaal energieloket uitleg over de gevolgen van de veranderende regeling. Ook krijgen deelnemers praktische tips over het gebruik van zelfopgewekte stroom. Onderwerpen zijn onder meer het direct gebruiken van eigen stroom, het slim aansturen van apparaten en de mogelijke inzet van een thuisbatterij. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. De online bijeenkomst duurt van 7:30 tot 8:30. Aanmelden kan via het regionaal energieloket. Na aanmelding ontvangen deelnemers per e-mail een link om de voorlichting te volgen. Kijk op radioaalsmeer.nl hoe je meer informatie kunt krijgen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: KCA Kunstroute Aalsmeer door Dead's Live vanuit Art Center Aalsmeer. Dit jaar heeft Dead's Live gekozen vanuit één locatie uit te zenden tijdens de kunstroute. We zijn live aanwezig en hebben interviews met diverse kunstenaars uit verschillende disciplines, zoals schilderen, hout, mixed media, leren tassen, keramieke vazen en fotografie. Eigenaar van Art Center Aalsmeer, Maurice van der Heuvel, is ook de sidekick van presentatrice Jenny Piet deze avond. Er is live muziek van het Ruken Baris duo. Art Center Aalsmeer is gelegen aan de Aalsmeerderweg 230. Hier kunnen veel kunstenaars naar hartelust hun kunst uitoefenen, maar ook kunnen ze veel inspiratie uit elkaar halen. Het is een hechte gemeenschap waar je absoluut moet gaan kijken in het aansluitende weekend van 19 en 20 september. Kijk mee op vrijdag 18 september van 8 tot 10 uur 's avonds via de livestream op radioaalsmeer.nl of binnen de gemeentegrenzen via uw eigen televisie op Delta kanaal 12, KPN Telfort XS for All kanaal 1389 en Odido kanaal 862.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Plantje voor de buur tijdens Burendag. Buurthuis Hoornmeer organiseert op zaterdag 26 september... tijdens de Nationale Burendag de actie Plantje voor de buur. Inwoners van Aalsmeer zijn tussen 10 en 12 welkom bij het buurthuis aan de Dreef 1... om gratis een plantje uit te zoeken voor hun buur. Bij het plantje hoort een kaartje met de tekst Voor mijn buur, omdat... Daarop kunnen deelnemers bijvoorbeeld een compliment, bedankje of persoonlijke boodschap schrijven. Ook kinderen kunnen meedoen. Zij kunnen samen met hun ouders, grootouders of zelfstandig een kaartje maken en een plantje uitzoeken. Tijdens het maken van de kaartjes zijn koffie, thee en iets lekkers beschikbaar. Het plantje kan daarna zelf bij de buur worden bezorgd of door een vrijwilliger van het buurthuis worden gebracht. Met de actie wil het buurthuis buurtbewoners op een eenvoudige manier met elkaar in contact brengen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Open avond Techniek Driedaagse. Tijdens de Techniek Driedaagse kunnen bezoekers op donderdag 1 oktober zelf kennis maken met de wereld van techniek. Van 5 uur 's middags tot 8:30 's avonds is iedereen welkom bij Van Hameren in Ter Aar voor de open avond. Bezoekers van alle leeftijden kunnen meedoen aan interactieve workshops en kennismaken met onder meer mechatronica, zorgtechnologie, duurzaamheid, ICT en digitale media. Ook zijn er verschillende machines en nieuwe technieken te bekijken. De open avond laat zien waar eerder die week duizenden leerlingen uit de regio mee aan de slag zijn gegaan. Volgens projectleider Karin Watelaar draait techniek vooral om zelf ontdekken, maken en uitproberen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Bezoekers kunnen parkeren bij zwembad Aarweide. Vandaar rijden gratis pendelbussen naar Van Hameren en na afloop weer terug. Meer informatie staat op technetamstelevenen.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: jou.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: FC Aalsmeer jaagt op eerste seizoenszegen. FC Aalsmeer ontvangt komende zaterdag op het sportpark aan de Beethovenlaan Jos Watergraafsmeer. De Aalsmeerse ploeg is nog op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen en heeft na de eerste wedstrijden slechts 1 punt verzameld. Jos Watergraafsmeer komt met duidelijke ambities naar Aalsmeer. De Amsterdamse club wil dit seizoen promoveren naar de derde divisie nadat het kampioenschap vorig seizoen werd misgelopen. De Amsterdammers zullen bovendien nog met revanchegevoelens terugdenken aan de 5-2 nederlaag die zij vorig seizoen in Aalsmeer leden. Voor FC Aalsmeer wordt het daarmee een belangrijke wedstrijd om aansluiting te houden. De club hoopt daarbij opnieuw veel steun vanaf de zijlijn. Supporters worden opgeroepen zaterdag naar de Beethovenlaan te komen en de ploeg luid aan te moedigen.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
4: Radio Aalsmeer.
2: De beste muziek voor in de middag.
4: Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Kindpakketten voor Aalsmeerse gezinnen. Aalsmeerse gezinnen met een laag inkomen kunnen vanaf nu een kindpakket aanvragen voor het schooljaar 2026-2027. Het pakket is bedoeld om kinderen en jongeren mee te laten doen op school, bij sport en aan andere activiteiten. Het bedrag kan vrij worden besteed, bijvoorbeeld aan schoolkosten, sport, culturele activiteiten, internet of een laptop. Gezinnen met een bijstandsuitkering van de gemeente hebben het kindpakket in augustus automatisch ontvangen. Ook gezinnen die al eerder een vergoeding kregen en bij de gemeente bekend zijn, hebben het bedrag inmiddels ontvangen. Met het kindpakket zijn verschillende regelingen samengevoegd, zodat gezinnen eenvoudiger gebruik kunnen maken van de ondersteuning. Ouders kunnen zelf bepalen waaraan het bedrag wordt besteed. Hoe je het pakket kunt aanvragen, lees je op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Kick-Ass geeft culturele ideeën een kans. Inwoners van Aalsmeer met een goed cultureel idee kunnen financiële steun aanvragen via Kick-Ass van cultuur.aalsmeer. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorstelling, kunstroute, creatieve workshop of muzikaal evenement. Tijdens een Kick-Ass speeddate krijgen initiatiefnemers 10 minuten om hun plan te presenteren. Daarna volgt 20 minuten voor vragen en overleg met het panel. Bij een positief oordeel kan Kick-Ass een eenmalige bijdrage van 100 tot 1500 euro beschikbaar stellen. Wie nog twijfelt over het idee of de aanpak, kan eerst terecht bij een inloopspreekuur van cultuur.aalsmeer. De eerstvolgende Kick-Ass speeddate is maandag 28 september. Daarna volgen bijeenkomsten op 26 oktober en 30 november. De inloopspreekuren zijn op 14 oktober en 18 november. Kijk voor meer informatie op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten er toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: love you, baby.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: Scheidnoos helpt gesprek over scheiding op gang. Wethouder Bart Cabaut bezocht woensdag 9 september... samen met Villa Pinedo IKC Triade in Aalsmeer. Tijdens het bezoek kregen leerlingen uit groep 7 en 8... uitleg over de gevolgen van een scheiding... en werd de scheidnoos aan de school overhandigd. Jaarlijks maken veel kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Dat kan gevoelens van verdriet, onzekerheid of eenzaamheid veroorzaken. Volgens de gemeente is het daarom belangrijk dat kinderen weten dat ze hierover kunnen praten en steun kunnen krijgen. De scheidnoos is ontwikkeld door Villa Pinedo en bevat materialen om gevoelens en ervaringen rond een scheiding bespreekbaar te maken. Zo zitten er onder meer een kaartspel, een boek en informatie voor kinderen, ouders en scholen in. Alle basisscholen in de gemeente Aalsmeer hebben inmiddels een scheidnoos ontvangen. Kinderen kunnen daarnaast terecht op www.villapinedo.nl voor informatie, verhalen van anderen en contact met een online buddy.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: life.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: Veel belangstelling voor Fairtrade-avond. De Fairtrade-avond in de doopsgezinde gemeente Aalsmeer trok afgelopen maandag veel bezoekers. Extra stoelen moesten worden bijgeplaatst. Gastspreker Marianne de Bruin van Taua Import vertelde over de weg die handgemaakte producten uit West-Afrika afleggen voordat ze in Aalsmeer terechtkomen. Volgens de Bruin worden producten soms al een jaar vooraf besteld en betaald. Daardoor hebben makers eerder geld beschikbaar voor materialen en kunnen zij hun werk voortzetten. Sommige samenwerkingen met kunstenaars, ambachtslieden en vrouwengroepen bestaan inmiddels 30 jaar. Na de presentatie konden bezoekers verschillende producten bekijken, vragen stellen en deelnemen aan een chocoladeproeverij. De melkchocolade kwam daarbij verrassend als favoriet uit de bus. Volgens Karin de Vrij zijn zowel de wereldwinkel als de Fairtrade-status van de doopsgezinde gemeente Aalsmeer belangrijk voor de lokale gemeenschap. De avond bood zo een kijkje achter de schermen van eerlijke handel en bracht mensen en verhalen uit verschillende werelden samen.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Kriebelt het nog bij DJ Johan van der Polder? Na een bijzonder creatieve avond bij Door de Mangel gaf Annemarie aan het einde van de uitzending het stokje door aan haar goede vriend Johan van der Polder. En bij Johan ligt link met creativiteit en muziek voor de hand. Johan was vroeger DJ bij de Bonhomie en draaide regelmatig op feestjes. Tegenwoordig doet hij dat niet meer, maar is dat echt voor goed verleden tijd? Annemarie is vooral benieuwd of het toch nog wel eens begint te kriebelen. Of de muziek hem nog steeds roept, hoor je maandag 21 september vanaf 7 uur 's avonds in Door de Mangel op Radio Aalsmeer. Heb jij een vraag voor Johan? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl. Terugluisteren kan via uitzending gemist op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
3: Radio Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend, meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Straks.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.
5: Aalsmeer by night. Radio Aalsmeer. Meindert van der Zwaard.

0: als ze luistert vanavond, dan vertel ik haar er alles over. Maar dan ook alles. Goedenavond. Van harte welkom bij jouw Late Night Radio Show.
1: Alles meer bij een night.
0: Ja, na zo'n feestweek is het wel weer even bijkomen. Even acclimatiseren. Even terug naar de werkelijkheid. En terug naar de dagelijkse beslommeringen.
1: Alles meer bij.

0: Back to Reality.
1: Aalsmeer by Night.
0: We begonnen vanavond met een plaat van Billy Joel. Tell Her About It. Uit september 1983.
2: Ja, ja, je koko jumbo. Ja, ja, je.
0: Later dit uur. Het disco duo onder andere. En we spelen een rondje Aalsmeers popquiz.
2: Ja, ja,
0: maar nu eerst Mr. President. Dit is Coco Jumbo.
3: Put me

Ja, heerlijk toch weer. Tenminste, vergeleken met vorige week. Heel andere muziek weer. Vorige week, wat ik al zei, muziek om in de sfeer te komen van de Aalsmeerse feestweek. De tent stond op zijn kop. Alle dagen, alle avonden. En vorige week donderdag draaiden we in het eerste uur muziek van artiesten die op donderdagavond op het podium stonden van de Aalsmeerse feestweek. In het tweede uur de artiesten van de vrijdagavond. En in het derde uur de artiesten die op zaterdagavond optraden. Een en al groot feest. Het is allemaal prima verlopen. Klein incidentje hierna of na daar. Maar dat heb je altijd. Wel. Niet om dat goed te praten, maar het komt voor, zo gezegd. Je kan dat blijkbaar toch niet helemaal voorkomen. Dat er wat mensen in beschonken toestand een beetje rottigheid uit gaan halen. Maar daar kijken we dan maar overheen. Leven de feestvreugde. Nu even een kijkje in de hitparade van vandaag.

Roxy Dekker. Haar nieuwe single staat hoog in de Nederlandse hitparade Bare Minimum. De jonge zangeres gaf begin deze maand 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ze trad voor het eerst op met een live band. En ze zong al haar hits. Van Satisfyer tot Superstar en Bare Minimum, die op dit moment dus in de top 40 staan. Alle artiesten met wie ze samen in die top 40 heeft gestaan in het verleden, zoals onder andere Ronnie Flex, Idly, Kevin en de Bankzitters, die waren ook allemaal van de partij. En bovendien waren er gastoptredens van de Jeugdvertegenwoordiger en Russo. Nou ja, kan je niet ontgaan zijn. Volgend jaar, 24 april 2027, staat Roxy in een volledig uitverkocht Johan Cruijff Arena. Sowieso bijzonder, want er heeft nog nooit een Nederlandse zangeres met een soloconcert in dat Amsterdamse stadion gestaan. Dus. En er komt ook een documentaire serie over Roxy's voorbereidingen op haar Arena-concert. En die zal vanaf dit najaar te zien zijn op Videoland. Uit de hitparade van vandaag dus Roxy Dekker en Bare Minimum. Zo dadelijk gaan we even een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. Dat is een programma wat aanstaande zondag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. Tussen 2 en 3 uur 's middags. We hebben ook een disco duo. Even terug in de tijd met een twee dance knijters. Dit keer uit de jaren 80. En aan het eind van dit uur, zo vanaf 9:15 zo ongeveer, spelen we nog even een leuk quizje, leuk spelletje. Dat noemen we de Aalsmeerse popquiz. Daar ga je straks alles over vertellen. Nu is het tijd voor ska-muziek. Van Nederlandse bodem maakte Doe Maar en soms Toontje Lager ook die muziek, maar vond zijn oorsprong eigenlijk wel in Groot-Brittannië. Bands als The Selector en The Specials maakten lekkere ska-muziek. Maar het meest bekend van de ska-muziek is natuurlijk Madness.

Kill for a Broken Heart. Dat was een plaat van Ben Saunders. Ben Saunders is overleden. Dinsdagmiddag werd zijn lichaam gevonden bij de Rijkerswoerdse Plassen bij Arnhem. Ben werd eind 2010 bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. In totaal stond hij met 5 hits in de Nederlandse top 40. Ja, ter nagedachtenis deze plaat van Ben. Kill for a Broken Heart. Ben Saunders die won op 21 januari 2011 de eerste editie van The Voice of Holland. En daarmee was hij meteen ook de allereerste Voice winnaar ter wereld. Want het Voice format is in Nederland bedacht en begonnen. Zijn jongere broer Jamie Saunders die had hem in 2010 opgegeven voor deze nieuwe RTL talentenjacht en deed zelf ook auditie. De twee broers waren op 17 september achter elkaar in de eerste uitzending van The Voice te zien. Ben die zong You Somebody van Kings of Leon en alle stoelen die draaiden voor hem uiteindelijk. Hij koos vervolgens Roel van Velzen als coach en Jamie die kwam na hem, maar voor hem draaide helaas niemand. Wat dan het einde van zijn Voice avontuur betekende. En weken later moest hij in de finale het opnemen tegen Pearl Josephson, Kim de Boer en Leonie Meijer. Hij won uiteindelijk met 59% van de stemmen van Pearl. En dat weekend kon de vlag uit bij de familie Saunders. Want een dag later won Bens oudere broer Dean het derde seizoen van de SBS 6 talentenjacht Popstars. Ja, beide broers haalden de top 40, maar Ben die had uiteindelijk het meest succes. En zijn winnaarsingle Kill for a Broken Heart, die je zojuist hoorde, kwam een week na zijn overwinning op nummer 4 binnen in de Nederlandse top 40. Het werd uiteindelijk zijn enige top 10 hit. En hoewel dit Kill for a Broken Heart Bens grootste top 40 hit was, was het niet zijn eerste top 40 hit. Op 4 december 2010 scoorde hij al een hit in de top 40 met If You Don't Know Me By Now. Dat nummer had hij op 26 november gezongen tijdens de derde liveshow van The Voice of Holland. En met dit nummer maakte hij eigenlijk zoveel indruk dat het de top 40 bereikte. En daarmee zette hij een unieke prestatie neer, want het was nog nooit eerder voorgekomen dat een deelnemer aan een RTL talentenjacht al tijdens het lopende seizoen een top 40 hit scoorde. Maar ja, later zouden Sandra van Nieuwland en Julia van der Toren dit trucje ook nog uithalen. Dus. Op 14 mei 2011 scoorde Ben zijn derde top 40 hit met nummer Dry Your Eyes. Die was afkomstig van zijn debuutalbum You Thought You Know Me By Now. Dat kort daarvoor was verschenen. Daarop stonden ook de twee eerdere hits en zijn cover van When A Man Loves A Woman van Percy Sledge. Het album was geproduceerd door Holger Schwedt, die eerder al had samengewerkt met grootheden als Anouk, Direct en Bluff. Helaas wist Dry Your Eyes het succes van zijn voorganger Kill for a Broken Heart niet te evenaren. Het nummer kwam niet hoger dan de 17e plek in de Nederlandse top 40.

Muziek van Ben Sanders. Hij overleed afgelopen dinsdag. Dit was zijn derde top 40 hit Dry Your Eyes uit mei van het jaar 2011. Zijn twee daaropvolgende singles All Over en Heart Strings, This Is Love. Die stranden allebei in de tipparade. Maar toch hoefde Ben qua erkenning in het jaar van zijn doorbraak niet te klagen. Hij won 3 TMF Awards en een Dutch MTV Award. En werd ook nog eens genomineerd voor 3 Edisons. En naast zijn zangcarrière had hij in 2012 een zogenaamde cameo. Heel kort stukje dat hij in beeld was. In een komische horrorfilm Zombie Bee. En hij kreeg een relatie met Yvonne Koldewijer. Die toentertijd nog onder de naam Kate het programma Telekids presenteerde. Ben en Yvonne gingen in 2013 na anderhalf jaar uit elkaar. En eind 2012 scoorde Ben zijn laatste top 40 hit met het nummer No Cure. Het was de eerste single van zijn tweede album Heart and Soul. Het nummer kwam helaas niet verder dan de 33ste plek in de top 40. En daarmee had Ben Sanders, net als vele andere talentenjachtwinnaars, slechts een bescheiden top 40 carrière. En desondanks staat hij in de ranglijst van succesvolste Nederlandse voice-winnaar op een mooie tweede plek. Alleen Maan, de winnares van het zesde seizoen van The Voice in 2016, had een echt succesvolle top 40 carrière. Het programma leverde wel andere succesvolle artiesten op, zoals Duncan Lawrence en Zoe Levi, maar dat waren geen winnaars. En na zijn laatste top 40 hit kwam hij in 2014 aan het zesde seizoen van Beste Zangers. Dat leverde helaas geen nieuwe hit voor hem op. Hij kwam ook nog wel een beetje negatief in het nieuws in mei 2015. Omdat hij in Horen een klap had uitgedeeld aan een verkeersregelaar die ruzie maakte met Bens vader. Hiervoor kreeg hij een jaar later in 2016 een geldboete en een taakstraf. Maar die berichtgeving leverde hem in 2018 wel weer een rolletje op als Barabbas in de 8e editie van The Passion. De laatste jaren van zijn leven woonde hij met zijn partner Janita Engels en hun zoontje Benji Ray in Arnhem, waar hij zijn eigen tattoo shop had. En 2 weken geleden nog gaf Ben zijn laatste optreden, bleek achteraf, bij het huwelijk van Birgit Lewis. Ben Sanders, afgelopen dinsdag overleden. Hij is 43 jaar geworden.

0: ter nagedachtenis aan de afgelopen dinsdag overleden zanger en allereerste winnaar van The Voice of Holland, Ben Saunders. Hij overleed op 43-jarige leeftijd. En het afgelopen kwartier hadden we even een muzikaal in memoriam. Dus Ben Saunders, zijn muziek leeft voort. Dan gaan we nu even een kijkje nemen in
1: de Nederlandse top 10.
0: De Nederlandse top 10, dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst is op zondagmiddag te horen tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. En elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1 netjes op een rij in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Zondagmiddag dus weer een nieuwe editie. En we kijken in Aalsmeer benijd elke week even vooruit naar de uitzending van aanstaande zondag. En deze week doen we dat met Milo Laat Het Lukken. Dat is het alter ego van rapper Milo van den Bos. De inmiddels 28-jarige Amsterdammer begon zijn carrière onder de naam Baby Milo. Maar nu hij wat ouder is, heeft hij die naam ingeruild voor een iets wat, ja, wat toch wat volwassener klinkt. En als Milo Laat Het Lukken stond hij eerder dit jaar al in onze Nederlandse top 10. Want hij deed mee op het nummer Lijntje van Lil Kleine. Die samenwerking stond vanaf half maart 9 weken in de lijst, waarvan 5 op nummer 1. En dat Milo ook solo hits kan scoren bewijst hij nu met het nummer Alleen Jij. Mede door optredens op veel festivals, waaronder Lowlands en Pukkelpop in België, knalde de track vrijwel meteen na de release naar de top van de Nederlandse streamingdiensten. En een notering in de Nederlandse top 10 is dan weer het resultaat van dat succes. De nieuwe single van Milo Laat Het Lukken heet Alleen Jij. Afgelopen zondag kwam hij nieuw binnen op nummer 6. Waar staat hij aanstaande zondag?
2: My by season.
3: Mag ik

season. Ja, alleen jij. Van Milo laat het lukken. Afgelopen zondag kwam die binnen op nummer 6 in de Nederlandse hitparade. Die Nederlandse hitparade heet dan de Nederlandse top 10. En een nieuwe aflevering daarvan hoor je aanstaande zondag tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Dan is het nu hoog tijd voor het disco duo. Elke week rond deze tijd doen we even een dansje op de welbekende dansvloer. Dat doen we meestal met muziek uit de jaren 70 en de jaren 80. Toen de disco hoogtij vierde, zogezegd. Nou, we hebben weer twee leuke plaatjes bij elkaar gescharreld. Maar die komen dan aan het eind van de jaren 80 vandaan. Maar goed, daarom zeker niet minder dansbaar. Dus ik zou willen zeggen, trek je dansschoentjes aan, strik je vetertjes. Het is tijd voor het... Disco Duo, deel 1.

0: twee eendagsvliegen hebben we op de dansvloer staan. Tijdens het Disco Duo. Disco Duo deel 1 kwam van Johnny Camp. En dat heette Just Got Paid. Kwam uit september 1988. Kwam tot nummer 19 in de Nederlandse hitparade. En Disco Duo deel 2 kwam van Joe Smooth. En het nummer Promised Land. Precies een jaar later, na Johnny Camp. In september 1989 kwam het tot nummer 28 in de Nederlandse hitparade. Johnny Camp en Joe Smooth scoorden dus beide slechts één hit in de Nederlandse hitparade. Maar wat hebben we staan dansen in het verleden, zo in 1988 en 1989, op de dansvloer. Lekker even, die muziek uit eind jaren 80. Johnny Camp en Joe Smooth, die hoorden ze in het Disco Duo. Het is nu tijd voor de Aalsmeerse popquiz. De radioversie op Radio Aalsmeer tijdens Aalsmeer by Night. Ik zeg expres de radioversie, want er is ook een show en entertainment avond waarin de Aalsmeerse popquiz te zien en te horen is. De eerstvolgende keer is op woensdag 30 september. Dat is over 2 weken dus. In de beach aan de Oosteindeweg in Aalsmeer. Een nieuwe editie met gevarieerde vragen. Bestrijkt 5 decennia aan popmuziek. Allerlei soorten popmuziek komen voorbij. In geluidsfragmenten, songteksten, videobeelden en dergelijke. Verschillende quizrondes. En daarbij dus muziekstijlen, verschillende, meerdere muziekstijlen komen daar aan bod. Teams kunnen uit maximaal 6 personen bestaan. Deelname is gegarandeerd, want er is altijd plek. Dankzij de variabele feestzaal. De inloop is vanaf 19:30 en de quiz start om 20:00. Aanmelden kan via aalsmeersepopquiz@gmail.com onder vermelding van teamnaam en het aantal deelnemers. En via Facebook en Instagram, let wel op de juiste titel, Aalsmeerse Popquiz in the Beach. Er worden vooraf hints en voorproefjes van de quiz gedeeld. Dus de komende dagen zal daarop te zien zijn. Afbeelding die enige richting geeft aan de ronde die gespeeld gaat worden. Woensdag 30 september dus in de beach in Aalsmeer. Aalsmeerse popquiz. En wij spelen elke donderdagavond hier op de radio. Gewoon de radioversie. En dat doen we meestal door het spelletje 3 in 1 te spelen. We draaien 3 platen of fragmenten daarvan. En die 3 hebben 1 overeenkomst. Dus aan jou de taak om die te ontdekken. Ik ga de platen niet aan of afkondigen. Ik zou te veel verraden aan de oplossing. Dus, als je er klaar voor bent, zou ik zeggen, hier komt Pop Quiz Plaat.
1: Nummer 1.

0: En dat waren ze, de drie fragmenten, de drie platen met één overeenkomst. Heb je hem ontdekt? Je speelde dit drie in één spelletje met platen uit 1977, 1999 en uit de hitparade van vandaag. En dat was die laatste, die was van nu zo gezegd. Je hoorde namelijk drie keer L.A. in de titel. En het laatste fragment wat je hoorde kwam van de Slowaakse zangeres Adela. Ze maakte vorige week haar debuut in de Nederlandse top 40 met het nummer Ain't It in L.A. Het is niet de eerste keer dus dat Los Angeles wordt bezongen. In de Aalsmeerse popquiz van vanavond hoorden we dus drie songs die de op één na grootste stad van de Verenigde Staten in hun titel hadden. De titel die overigens alleen in zijn afgekorte vorm L.A. in deze titels wordt gebruikt, ontstijgt onder meer de steden Chicago en Las Vegas, die allebei ook vaak in titels voorkomen. De enige steden die nog vaker in de top 40 stonden zijn San Francisco en natuurlijk New York. Vanavond in de radioversie van de Aalsmeerse popquiz in vanavond in Aalsmeer benijd. Dus drie keer L.A. in de titel. We begonnen met Patsy Gallant met het nummer From New York to L.A. Dat is een plaat uit november 1977. En die kwam tot nummer 15. En daarna hoorden we L.A. song Out of This Town van Beth Hart. Kwam uit augustus 1999. Klein hitje toen. In twee weekjes kwam ze tot nummer 31 in de Nederlandse hitparades. En als laatste dus hoorde je zojuist uit de hitparade van vandaag Adela met Ain't It in L.A. Dat overigens niet echt over Los Angeles gaat, maar over Adela's geboortestad Bratislava. Afgelopen vrijdag steeg het nummer van 35 naar 29 in de top 40. Driemaal Los Angeles, maar dan als afkorting L.A. From New York to L.A. De L.A. song Out of This Town en Ain't in L.A. Muziek uit 77, 99 en 26. Misschien een iets moeilijkere editie vanavond. Maar op woensdag 30 september zal dat misschien wel iets makkelijker zijn. Wil je meedoen aan die show en entertainmentavond in de beach in Aalsmeer op de Oostenderweg? Stuur dan even een mailtje naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. Onder vermelding van je teamnaam en het aantal deelnemers. En nogmaals, als je op Facebook en Instagram kijkt van de Aalsmeerse popquiz, dat is de enige echte titel, dan worden vooraf hints en voorproefjes van de quiz gedeeld. Dus we zien je graag terug woensdag 30 september in de beach in Aalsmeer voor de Aalsmeerse popquiz @gmail.com.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Sven van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Sven van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.

0: Dat vraag je dan af. Tenminste, ik ook. Al jaren. Bros, hoorde je. When will I be famous?
1: Alles meer by night.
0: Ja, wat is famous? Wanneer ben je beroemd? Eerder berucht misschien. Kan ook nog. Maar ja, is niet iedereen gegeven. Dus. We gingen terug naar februari 1988.
1: Alles meer by night.
0: Altijd lekker om het uur te beginnen met zo'n lekkere knijter uit de jaren 80. Deden we vorige uur ook al met Billy Joel, Tell Her About It, uit september 83. Nou, Bros, een tweeling overigens, een eenijdige tweeling, Matt en Luke Goss, scoorde met dit nummer een hit.
1: Alles meer by night.
0: En niet zo'n kleintje ook. Kwam tot nummer 6 in de Nederlandse hitparade. En je had I Owe You Nothing, was ook nog een grote hit. En Drop the Boy en I Quit. Nou ja, allemaal eigenlijk uit eind jaren 80. Dus.
1: Alles meer by night.
0: Alles meer by night. Tot 11 uur vanavond. We zijn om 8 uur begonnen. Nou ja, we gaan tot 11 uur door. Dus we zitten op een derde. Een derde deel hebben we achter de rug. Twee derde staat nog klaar voor je. Straks de top 40 classic. En we duiken de boeken in voor de muziekgeschiedenis. En aan het eind van dit uur vieren we oud en nieuw. Compleet met vuurwerk. Nu Mark Morrison.

Ik wist niet eens dat hij weg was. Maar hij is terug. The Return of the Mac. Door de Mark Morrison. Nou, hij is al terug sinds mei 1996. Want toen scoorde Mark deze knijter van een hit. Kwam tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade. Daarna heeft hij nogal wat plaatjes uitgebracht. Maar die bleven dan weer steken in de tipparade. Dus eigenlijk kunnen we wel zeggen dat Mark Morrison in Nederland in elk geval toch wel een soort eendagsvlieg is geweest. Nou, lekker. Eerst een plaatje uit de jaren 80. Nu uit de jaren 90. Nou, wat zullen we dan nu eens doen? Ja, dat is al een beetje standaard, hè. Twee gouden oude, lekkere classics om het uur mee te beginnen. En meestal de derde plaat van elk uur. Daarin gaan we even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag.

Ja, het is echt uit de hitparade van vandaag. Deze van Dolly Parton. Zij heeft met dit nummer Jolene een zogenaamde postume top 40 hit. Deze klassieker stond voorheen nog nooit eerder in de lijst. En het is voor de eerste keer in de top 40 geschiedenis dat er een meer dan 50 jaar oud nummer genoteerd staat in de hitlijst. Jolene werd namelijk op 15 oktober 1973 op single uitgebracht in de Verenigde Staten. Het werd Dolly Partons tweede nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst. En haar eerste hit in de mainstream Billboard Hot 100. En hoewel het nummer destijds niet hoger kwam dan de 60ste plaats, groeide het nummer uit tot een klassieker. In 1974 werd Jolene de eerste single van Dolly Parton, die ook in ons land werd uitgebracht. Maar na 3 weken in de tipparade moest het nummer de lijst alweer verlaten. Een top 40 hit zat er dus niet in. Een release in 1976 bracht een nieuwe kans, maar wederom strandde Jolene na 3 weken in de tipparade. En in Engeland scoorde Dolly dat jaar overigens wel haar eerste hit. Daar bereikte Jolene de 7e plek. De eerste Nederlandse hit voor Dolly Parton die kwam pas in 1978 met het nummer Here You Come Again. Ja, Dolly Parton overleed onlangs op 25 augustus. Op 80-jarige leeftijd. Het heeft de belangstelling voor haar muziek sterk doen toenemen. Zelfs in die mate dat Dolly dus postuum weer in de top 40 staat. En zodoende is Jolene dus nu toch eindelijk een top 40 hit geworden. In het verleden is het vaker gebeurd dat een artiest na zijn of haar overlijden met een oud nummer terugkeert in de top 40. Denk maar aan Elvis Presley, André Hazes, Ramses Shaffy, Michael Jackson, Whitney Houston, George Michael, Avicii. Nou, het is echter nog nooit gebeurd dat zo'n oud nummer terugkeerde in de lijst. Want Jolene is dus op dit moment bijna 53 jaar oud. En tot voor kort stond het record van oudste hit in de top 40 op naam van Elvis Presley. Begin 2005 werden naar aanleiding van de 70ste geboortedag van The King of Rock'n'Roll al zijn Britse nummer 1 hits opnieuw op single uitgebracht. En 3 van die 18 heruitgaven kwamen toen de top 40 binnen. Het werden geen grote hits, maar het zorgde er wel voor dat er voor het eerst hits in de top 40 stonden die meer dan 40 jaar oud waren. En deze 3 Elvis singles waren All Shook Up, One Night en A Fool Such As I. Het werden de 3 oudste hits die ooit in de top 40 gestaan hebben. Maar Michael Jackson die kwam eerder dit jaar bij de prestatie in de buurt, toen de 43 jaar oude hit Billie Jean voor de 3e keer in de top 40 belandde. En dat had natuurlijk alles te maken met de populariteit van de film, de biopic, getiteld Michael.

43 jaar oud. Deze oude hit van Michael Jackson, Billie Jean. Stond onlangs voor de derde keer in de top 40. Precies in deze uitvoering. En dat had alles te maken met de film, de biopic Michael. Over de eerste jaren van Michael Jackson, zijn leven. Ja, 43 jaar oud. En dan gewoon voor de derde keer een hit scoren. Oude hits, na zoveel jaar toch in de top 40 weer terechtgekomen. Of eindelijk, omdat het nooit eerder gebeurde. Of wederom in de top 40, zoals net met Billie Jean. En na het overlijden van de artiest, of dankzij bijvoorbeeld een reclame in de tweede helft van de jaren 80 en de eerste helft van de jaren 90, gebeurde dat vrij regelmatig, dat een oud liedje vanwege een populaire televisiereclame opnieuw op single werd uitgebracht. Een spijkerbroekenmerk was toen in dat opzicht een soort van groot leverancier. Een van die reclames zorgde toen voor een notering in de top 40, namelijk Manish Boy van Muddy Waters. Oorspronkelijke release datum juni 1955, maar 33 jaar en 6 maanden later, in 1988, stond het opeens weer in de Nederlandse hitparade.

Ja, daar had je weer zo'n oud plaatje. Even het stof eraf, maar ja, dat betekent wel dat hij daarna weer in de top 40 terecht kwam. Je hoorde eerst Manish Boy van Muddy Waters. Uit een spijkerbroekenreclame. Uit juni 1955. En 33,5 jaar later kwam het in de hitparade in 1988. En het werd weer een hit. Andere reclamehit kwam uit een commercial voor cola. En dat was dit I Just Wanna Make Love To You van Etta James. Oorspronkelijke release datum was 15 november 1960. 35 jaar en 5 maanden later, in 1996, kwam Etta James de top 40 binnen. Allemaal leuke oude plaatjes, na zoveel jaar toch eindelijk weer in de top 40. Nou, ik heb er nog één voor je. Dat is deze van Frank Sinatra. Love and Marriage uit 1955. En 35 jaar en 7 maanden later, in 1991, stond het opeens in de hitparade.

0: Wap, wap. Eén grote stofwolk hebben we hier in de studio. Je hoorde Frank Sinatra en Love and Marriage. Oorspronkelijk release datum was 17 oktober 1955. En 35 jaar en 7 maanden later, in 1991, stond het opeens in de hitparade. Nou ja, niet helemaal opeens, want het was natuurlijk de tune van Married with Children. Comedy die toen door de Veronica werd uitgezonden. Nou, leuk om al die plaatjes weer eens even terug te horen.
1: De Top 40. Top 40.
2: Top 40 Classic.
0: Over klassiekers gesproken. Dit was heel oud. Uit 1955, 1960. Zo'n beetje. Maar we kunnen ook minder oud en minder ver de muziekgeschiedenis in. Morgenmiddag vanaf 3 uur zit Frank Bunnik hier weer klaar in de studio's van Radio Aalsmeer voor een nieuwe aflevering van de Top 40 Classic. Frank die neemt elke week een vrijwel willekeurige top 40 uit het rek, uit de stapel. En daar zoekt hij bij die datum de top 40 lijst van bij elkaar. Alle 40 plaatjes legt hij op de rij. En morgen doet hij de top 40 van 28 mei 2016. En wij draaien een van die plaatjes uit die lijst.

Je hoorde DNCE en Cake by the Ocean. Een plaat uit het jaar 2016. Dik 10 jaar geleden stond het in de top 40. De top 40 van 28 mei 2016. Een van de 40 plaatjes die morgen te horen zijn in de top 40 Classic. Frank Bunnik begint om even over 3 uur bij de nummer 40. Helemaal onderaan de lijst. En dat is een plaat van Maan. Toen zong ze nog in het Engels. Nummer Ride It. En 3 uur later, even voor 6 uur, hoopt Frank uit te komen bij de nummer 1 van de top 40 van 28 mei 2016. Wie er bovenaan staat, ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Cake by the Ocean, die je net hoorde, zit daar ergens wel tussen. Maar waar? Nou, dat kan ik misschien een tipje van de sluier oplichten. Zo'n beetje halverwege de top 40 hoor je die morgen. Ja, voor de rest allemaal leuke muziek die je 10 jaar geleden voor het laatst misschien wel gehoord hebt. Muziek van Rihanna bijvoorbeeld, James Bay, de Red Hot Chili Peppers, Lucas Graham zit ertussen, Matt Simons, Pink, Kygo toen al, Coldplay, Enrique Iglesias, Douwe Bob van Nederlandse Bodem, Dua Lipa komt voorbij, ik kan ze allemaal wel opnoemen, maar je moet gewoon luisteren morgen. Tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer. Mocht je zelf een datum weten van een bepaald jaar bijvoorbeeld, waarvan jij de top 40 terug zou willen luisteren, stuur dan even een mailtje naar frank@radioaalsmeer.nl. En dan gaat Frank er binnenkort mee aan de slag. Dan is het nu tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. Het is vandaag 17 september. En dan kijken we even achterom. Even de muziekgeschiedenis in. Wat gebeurde er allemaal in de muziekindustrie op die 17e september? Wel nu. We gaan nu terug naar 17 september 2019. 7 jaar geleden. Toen maakte Rob de Nijs bekend dat hij gaat stoppen met optreden. Bij de zanger is dan onlangs de ziekte van Parkinson vastgesteld. Rob de Nijs maakt zijn huidige tournee dan nog wel af. En daarna volgt nog een afscheidstournee. En geeft hij nog een allerlaatste concert in Amsterdam. En ook wil hij op dat moment nog een album uitbrengen. Zijn carrière in de muziek begon in 1962 als hij met zijn band The Lords een talentenjacht wint. En in 1963 scoort hij zijn eerste hit, eerste grote hit eigenlijk, met Ritme van de Regen.

Ik hoor het hoor. Ja, het was eigenlijk dramatisch vandaag met de regen. Het is, nou, is het droog bij jou? De spetters zitten nog op de ramen in elk geval. Je hoorde Rob de Nijs. Hij scoorde in 1963 zijn eerste grote hit met dit Ritme van de Regen. In 1969 speelde hij in de succesvolle televisieserie Oeberle de rol van Bello Billy Biggelaar. En dat levert hem in 1971 de hoofdrol van Bertram Bierenbroodspot op in de ook al succesvolle tv-serie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? En in 1975 scoorde Rob de Nijs een hit met de klassieker Mallababbe. Zijn grootste hits in de hitparade scoort hij onder andere in 1985 met het vredeslied Alles wat ademt, kwam toen tot nummer 2. En het nummer Banger Hart uit 1996, dat zijn eerste nummer 1 hit werd.

0: Rob de Nijs. Hij maakte op 17 september 2019, vandaag precies 7 jaar geleden, bekend dat hij gaat stoppen met het optreden. Wegens zijn ziekte, de ziekte van Parkinson. Je hoorde eerst en een van zijn eerste hits. Zag je stik de regen tegen het zolderraam. En dit was een van zijn laatste. Je hoorde Bangerhart. En tot zover de muziekgeschiedenis. We slaan de boeken dicht. En volgende week weer een nieuwe editie. Het is nu tijd voor... 3, 2, 1.
1: Oud en nieuw.
0: Jazeker. In Oud en Nieuw leggen we altijd een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen. Nou, voor nu, deze editie, heb ik even een aantal plaatjes achter elkaar gelegd. En voor de alleroudste gaan we nu terug naar 1987. Met Ahora te Puedes Marchar van de Mexicaanse zanger Luis Michel.

Lekker Spaanstalig plaatje. Ahora te puede marchar. Van Luis Miguel. Uit 1987. Ja, dan hebben we het over Spaanstalig, hè. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon een cover. En dan heb ik het over het origineel, wat al een stukje ouder is. En dat kan je ook wel horen. Dit is Dusty Springfield.

We zitten wel in de oude plaatjes. Uit 1963 was dit Dusty Springfield met haar klassieker I Only Wanna Be With You. Maar dit nummer, I Only Wanna Be With You, die zijn eigenlijk in andere versies nog veel bekender geworden. Wat dacht je van deze? Daarvoor gaan we terug naar 1976. Toen de Bay City Rollers ook een hit scoorden met, jawel, I Only Wanna Be With You. En dat klonk toen zo.

De Bay City Rollers uit 1976 met I Only Wanna Be With You. Nou, ik heb nog één covertje voor je en die komt dan uit 1989. Duidelijk een productie van Stock Aitken en Waterman. Een hit voor Samantha Fox.

Samantha Fox uit 1989. En dan hebben we de vier op een rij. Louis Michel uit 1987. Dusty Springfield met het origineel uit 1963. De Bay City Rollers uit 1976. En Samantha Fox dus uit 1989. En we kunnen er één aan het rijtje toevoegen. En die staat op naam van de Nederlandse zanger Rolf Sanchez. Hij heeft uiteraard weer een Spaanstalige en een Nederlandstalige versie door elkaar heen gehusseld. En dat levert hem weer een nieuwe hit op. Rolf Sanchez dus. Als nieuw in Oud en Nieuw. Dit is zijn versie van I Only Wanna Be With You. Maar dan op zijn Spaans. Dit is Machar.

0: We'll be right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaar.

0: Ja, hoe maak je een slot aan een lied? Nou, op deze manier. Hup, klaar ermee. Spiller. En je hoort de Groove Jet.
1: All is mere by night.
0: If this ain't love. Nou, dan weet ik het ook niet meer. Je hoorde trouwens het zoet gevoiste stemgeluid van zangeres Sophie Alice Baxter. Later bekend van haar eigen hits Murder on the Dance Floor bijvoorbeeld.
1: Aalsmeer bij Night.
0: Van harte welkom bij Aalsmeer bij Night, jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond. 3 uur lang van 8 tot 11 hier op Radio Aalsmeer. En in dit uur staat nog op je te wachten. Zo dadelijk de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Hij is weer aanwezig deze week.
1: Alles meer bij night.
0: Vorige week heeft hij even een weekje overgeslagen in verband met de feestweek als het ware. Verder nog de tandenpoets dansplaat. Doen we even een dansje op een danshit van nu. En later ook de verjaardagskalender.
1: Alles meer bij night.
0: Gaan we even kijken welke muzikanten, zangers en zangeressen er vandaag jarig zijn. Nou wel nu. Dat allemaal zo dadelijk in dit laatste uur. Vanavond het laatste uur echt van deze donderdag is er ook nog Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Straks tussen 11 en 12 hier op Radio Aalsmeer. Nu terug naar de jaren 70 met Toto. Dit is Hold the Line.

lekker stevig drumwerk. Toto hoorde je. En Hold the Line. Lekker plaatje uit januari 1979. Het was hun allereerste hit in Nederland. Werd toen nog niet zo'n heel groot succes. Kwam tot nummer 25. Maar daarna kwamen nog Rosanna bijvoorbeeld. Kwam tot nummer 3. Africa deed het nog beter. Kwam tot nummer 2. Prachtige nummers als I'll Be Over You en Stop Loving You. Dat was trouwens ook een grote. Kwam tot nummer 2. Pamela zat er nog tussen. Out of Love, dat is ook een prachtig nummer. Prachtig om in bijvoorbeeld Aalsmeer Easy te laten horen. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Dat straks in het laatste uur van deze donderdag tussen 11 en 12 hier op Radio Aalsmeer. Maar dit was gewoon nog even lekker. Toto, Hold the Line. We gingen terug naar januari 1979. Zo dadelijk. Hij zit er klaar voor. Bart van Leeuwen. En een nieuwe editie van De Plaat en Zijn Verhaal. Dat zo dadelijk. Eerst gaan we even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag.

0: Shakira. Burna Boy. Ze stonden afgelopen vrijdag nog steeds op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dat levert Shakira een imposant top 40 record op. Shakira mag zich vanaf nu de zangeres noemen die de top 40 het langst wist aan te voeren. Die Die, je zojuist hoorde, de track die zij samen met Burna Boy maakte, staat inmiddels 12 weken op nummer 1. In 2007 bereikte Shakira met haar nummer 1 hits al een totaal van 18 weken, waarna ze zich 15 maanden lang de zangeres met de meeste weken op de eerste positie mocht noemen. En daarna namen Madonna in 2008, Adele in 2021 en Lady Gaga in 2025 deze titel achtereenvolgens over. En nu is die dus weer in handen van Shakira. Dankzij dit Die Die verbreekt zij het record weer als de zangeres die in de top 40 het langst, in dit geval de meeste weken, op nummer 1 stond in de hitlijst. Ja, Whenever, Whatever natuurlijk. En Underneath Your Clothes. Wakka Wakka. Al dat soort nummers kwamen toen op nummer 1. Dus alles bij elkaar opgeteld. Shakira dus het record gebroken. Van harte gefeliciteerd, Shakira. En we zitten er allemaal weer klaar voor. Het is tijd voor de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Bart heeft vorige week even overgeslagen. Toen zaten we zo in het feestgedruis van de Aalsmeerse feestweek. Dat hij zei van, doe even niet mee. Maar hij is weer terug. Zoals elke donderdagavond, zo tussen 10:15 en 10:30. En zoals elke week is de vraag, over welke plaat gaat het?
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hoe je het ook went of keert, het hele leven draait maar om één ding. Zolang je een goede baan hebt met een dik salaris, heb je het helemaal voor elkaar. Tenminste, dat is wat ze je willen laten geloven. Pak wat je pakken kunt en laat die bankrekening van je maar lekker volstromen. Op die manier heb je genoeg voor je tweede auto, je vakanties in een 4-sterrenhotel en voor caviar. Ja, al wil je een compleet voetbalelftal kopen, alles is mogelijk. Maar mensen moeten het niet in hun hoofd halen om aan mijn centen te komen, want wat van mij is, blijft van mij en van niemand anders. En kom ook niet aan met dat gedoe over liefdadigheid en goede doelen. Ik heb niks om weg te geven. Nou ja, behalve als ik een privévliegtuig nodig heb. Je wilt als mens toch een beetje fatsoenlijk reizen, of niet soms? Ja, ik weet het. Volgens sommige mensen moet je alles dat je hebt eerlijk delen met anderen. En dat vind ik prima, maar kom niet aan mijn stuk van de taart. Anders moet ik het met minder doen, en dat kan niet. En je hoeft niet jaloers te zijn. Iedereen weet toch dat al die munten en briefjes voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor alle ellende op de wereld. Wees blij als je baas je weer geen opslag wil geven. Komt toch alleen maar narigheid van. Neem dus van mij maar aan, al dat geld en al dat gedoe, het is nergens goed voor. Streef niet naar meer, want je krijgt er alleen maar problemen door. Maar ik waarschuw je wel, kom niet aan mijn geld. Hoe moet ik anders mijn luie luxe leven leiden?

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for cruising.
2: De plaat en zijn verhaal. Het verhaal werd gelezen door Bart van Leeuw. En de muziek die je zojuist hoorde, hoorde dus bij dat verhaal. En kwam van de Britse band Pink Floyd. Het nummer Money van hun album The Dark Side of the Moon uit 1973. Het nummer is geschreven door Roger Waters. En het, kijk, als je het album hebt, als je een LP, een echte vinylschijf van vroeger, dan moest je de B-kant, zo gezegd, de tweede kant. En daar was het eerste nummer van. Ik weet het nog goed. De originele LP. Het nummer staat bekend om zijn onconventionele 7/4-maat. Of 7/4-maat, hoe zeg je dat? En die herkenbare baslijn natuurlijk. En dat geldgerelateerde geluid waarmee het nummer opent. Die rinkelende munten en dat echt nog zo'n ouderwetse kasregister is dat. Het thema van het nummer is dus kapitalisme. En hoe geld ons dagelijks leven beheerst, zo gezegd. Pink Floyd en Money. Dat is de plaat die hoorde bij het verhaal. Gelezen door Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart voor deze editie. En volgende week ben je gewoon weer van de partij, toch? Zo als elke donderdagavond. Tussen 10:15 en 10:30 hier in Aalsmeer bij Night. Bij Radio Aalsmeer.

0: Het is al ruim 3 maanden niet meer onder ons, zo gezegd, in het land der levenden. De Franse zangeres Patricia Porras, beter bekend als Gesh Paty. Zij overleed in de nacht van zondag 21 juni op maandag 22 juni. In de jaren 60 bracht ze samen met haar echtgenoot Yves Gilbert haar eerste singeltjes uit, maar haar grote doorbraak kwam pas in 1987, want toen scoorde ze een internationale hit met dit zelfgeschreven nummer Etienne. Het hartstochtelijke liedje viel vooral op door de suggestieve videoclip die in verschillende landen alleen in de avonduren mocht worden uitgezonden. Desondanks, of misschien wel dankzij de clip, werd Etienne een internationale hit. In de Nederlandse top 40 bereikte Gesh Paty begin 1988 de 22e plek. In Frankrijk en Italië bereikte dit Etienne de eerste plek. Het bleef haar enige top 40 hit. Gesh Paty overleed dus in juni na een lang ziekbed. Ze is uiteindelijk 80 jaar geworden. Aalsmeer by Night. Zo dadelijk nog de verjaardagskalender. Dan gaan we even kijken welke muzikanten, zangers en zangeressen er jarig zijn. Ook kijken we even nog vooruit naar een programma wat vrijdagavond wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. Ga je er straks alles over vertellen. Eerst gaan we nog even de dansvloer op en dat doen we in...
1: De Tandenpoets Dansplaat.
0: Ja. Tandenpoets Dansplaat, altijd zo'n dansmoment even nog op de late donderdagavond. 2 uur geleden hadden we Disco Duo. Daarin draaien we 2 plaatjes achter elkaar uit de jaren 70 en 80. Uit het discotijdperk, zo gezegd. En in de Tandenpoets Dansplaat kijken we even wat er momenteel populair is op de dansvloer van de clubs en de discotheken, zover die nog aanwezig zijn. En vanavond doen we dat met de Franse DJ Hugel. Sommigen spreken het uit als Hugel. Het is een Fransman. En eigenlijk moet je dan de H ook niet eens uitspreken. Hugel. Hij staat momenteel samen met Solto nog altijd hoog in de Nederlandse top 40 met het nummer Jamaican Bam Bam. Hugel die maakte daarna de house track Moving to the Sun. Op zich een goede tip na al die regen van vandaag. Maar laten we nog niet aan verhuizen denken. Deze track die maakte hij samen met Immanuel Angel. En samen met de nu 58-jarige house diva uit de 90s. Ultra Nate, bovenal bekend van de hit Free uit 1997. Ze stond daarmee 4 weken genoteerd in de hitlijsten en destijds kwam ze ermee tot de 27e plek. Ultra is overigens haar echte voornaam. Ultra Nate. Ze is ook te horen dus op de hit van de Franse DJ en producer Florent Hugel. Oftewel simpelweg Hugel. Samen maakten de twee een nieuwe versie van een track die eigenlijk in eerste instantie met behulp van AI werd gemaakt. Door de Brits-Hongaarse producer, zangeres en Reiki-master Immanuel Angel. Met z'n drieën dus, een dansknijter van je welste. Hugel, Immanuel Angel en Ultra Nate. Moving to the Sun is deze week de...
2: Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
0: Tandenpoets Dansplaat.

sun. Hupsakee. Even de verhuiskaartjes in orde brengen. Move into the sun. Ugel, Imoel en Angel. En Ultra Naté. Nou, bij elkaar gaan ze allemaal verhuizen naar de zon. Het was de tandenpoets dansplaat van deze week. Ja, komend weekend is de KCA kunstroute weer. Zaterdag en zondag de kunstroute. Nummertje 9 op de route is de Oude Veiling. Daar waar de studio's van Radio Aalsmeer ook gevestigd zijn. Dus. En er is hier op Radio Aalsmeer altijd een programma wat kunst en cultuur hoog in het vaandel heeft staan. En dat wordt elke derde vrijdag van de maand uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. Zo ook morgenavond. En het programma heet That's Live. En dat programma wordt gepresenteerd door Jenny Piet. Met technicus Dennis Wijnhout achter de knoppen en de schuiven. En dit jaar heeft That's Live gekozen om vanuit één locatie uit te zenden. Zogenaamde locatieuitzending, ja. Ze zenden dus uit ook vlak voor de kunstroute. Natuurlijk doen er veel meer locaties mee, maar omdat Art Center veel kunstenaars herbergt, is het leuk om eens één locatie toe te lichten. Ze zijn namelijk live aanwezig en hebben interviews met diverse kunstenaars uit verschillende disciplines, zoals schilderen, hout, leren tassen, keramiek, vazen, fotografie, etc. Eigenaar van het Art Center Aalsmeer, Maurice van de Heuvel, is ook de sidekick van presentatrice Jenny Piet. Er is live muziek van het Ruken Baris duo. En natuurlijk bedanken ze alvast de grote technische ploeg die dit allemaal mogelijk maakt om te horen te zijn op Radio Aalsmeer en te zien op de televisie. En dat Art Center Aalsmeer is gelegen aan de Aalsmeerweg 230 in oude kassen die inmiddels verbouwd zijn tot een waar kunsttheater met heel veel ateliers. En hier kunnen veel kunstenaars naar hartelust hun kunst uitoefenen, maar ook kunnen ze veel inspiratie uit elkaar halen. Het is een hechte gemeenschap waar je absoluut moet gaan kijken in het komende weekend van 19 en 20 september. En dan zal daar ook kunst te koop zijn. Kunt u even wat lekkers eten en drinken. En zal de Hobo String Band voor live muziek zorgen op zondag. Nou, je kan het allemaal meemaken komend weekend. En morgenavond dus, vrijdag 18 september, is er van 8 tot 10 hier op Radio Aalsmeer het programma That's Live. En te zien ook op de televisie en op de livestream natuurlijk van www.radioaalsmeer.nl of binnen de gemeentegrenzen via je eigen televisie. Delta kanaal 12, KPN Telfort en Access for All kanaal 1389. En ook Odido heeft sinds kort een kanaal met TV Aalsmeer erop. Kanaal 862 dus. Nou, dan heb je toch een hoop informatie voor je kiezen gekregen, zoals dat heet. Dus morgenavond tussen 8 en 10 hier op Radio Aalsmeer. That's Live, het kunst- en cultuurprogramma van Radio Aalsmeer. Gepresenteerd door Jenny Piet.

0: heet Sketten. Parapie parapoe.
1: Is dat een beetje. Je hoorde Paolo Gonzo en That's Life.
0: En we pakken de verjaardagskalender

0: Gelukkige verjaardag.
1: We gaan even kijken welke zangers, zangeressen en muzikanten er vandaag jarig zijn. Zo feliciteren wij onder andere Anastasia, Amerikaanse zangeres. Zij is vandaag 58 jaar geworden. Anastasia, van harte gefeliciteerd.

0: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Anastasia Lynn Newkirk. Kortweg Anastasia. Zij is vandaag 58 jaar geworden, deze Amerikaanse zangeres. Grote hits, waaronder deze I'm Out of Love. Voor de rest feliciteren wij ook Ferry van Leeuwen. En Ferry is zanger bij onder andere de Edwin Evers Band. Edwin Evers achter de drums en zang, maar Ferry van Leeuwen zingt samen met hem in de Edwin Evers Band.

0: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Ferdy van Leeuwen, zanger van de Edwin Evers Band. Hij is vandaag 64 jaar geworden. Ferdy, van harte gefeliciteerd. Wij feliciteren ook nog de bassist van Panic at the Disco, John Walker. 41 jaar geworden vandaag. En de drummer van Simple Plan, Chuck Comeau, is 47 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. We feliciteren ook nog Evert Santegoed, de hoofdredacteur van Weekblad Privé. En schuift altijd aan bij Shownieuws op SBS6. 65 jaar geworden, Evert. Van harte gefeliciteerd. Meer verjaardagen van zangers, zangeressen en muzikanten. Zo dadelijk in het laatste uur van deze donderdag in Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Eén iemand feliciteren we nog dit uur. En dat is Bas van Toor. Die we allemaal kennen van Bassie en Adriaan. Bas is vandaag 91 jaar geworden. Zijn gezondheid is nog altijd slecht te noemen. Maar hij is nog in leven en hij viert vandaag zijn verjaardag. Een van de nummers altijd uit de serie Bassie en Adriaan, de televisieserie, stond een paar jaar geleden in de Nederlandse hitparade in de uitvoering van Mart Hoogkamer. Ja.

0: Olé! Zo zongen wij. Mart Hoogkamer in Spanje. Een nummer wat oorspronkelijk uit de televisieserie Bassie en Adriaan komt. Bastiaan van Toor is vandaag jarig. Voormalig circusartiest, acteur, clown, acrobaat en zanger. Bassie van Bassie en Adriaan, dus vandaag 91 jaar geworden. Bas, van harte gefeliciteerd. Hey, het programma is afgelopen. Ja, we zitten alweer zwaar in de overuren. Maar goed nieuws weer. Volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer. Ah, mooi. Ja, tot zover deze uitzending. Het barstte weer uit elkaar. Puilde weer uit. Van de vaste items, de muziek, de informatie. Alles in één. Eén grote cocktail. In jouw late night radio show op de donderdagavond. Live vanuit de Radio Aalsmeer cockpit. De nieuwe studio vanuit de oude veiling in de Marktstraat. Volgende week donderdag zijn we er weer met Aalsmeer Benijd hier op Radio Aalsmeer. We beginnen om 8 uur en we houden om 11 uur pas op. Of even over 11, dat kan natuurlijk ook. Maar zet nu je radio niet uit, want straks na het nieuws van 11 uur hebben we nog weer Aalsmeer Easy.
1: Tot zometeen.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Aalsmeer Easy. Met

avond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads, jazzy classics. En hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae. Wat Nederlandstalig, anderstalig, Frans, Duits, Engels. Nou ja, Engels is niet echt anderstalig natuurlijk. Maar maakt niet uit. We begonnen met deze uitzending met een plaat van Peter Cetera. Vroeger de zanger van Chicago. Dit nummer, The Glory of Love, kwam uit een film. The Karate Kid, deel 2. Een film en een plaat uit 1986. En ja, deze dan, van Clouseau. Ook mooi. Zie me graag.

Clouseau en Zie me graag. Clouseau die bestond eigenlijk hoofdzakelijk uit de gebroeders Wouters. En Koen is vandaag jarig. Koen Maria Gaston Wouters. Geboren in 1967. Sowieso een goed jaar dus. En dit Zie me graag, dat was een hit. In 1995 kwam net niet de top 10 binnen. Bleef steken op nummer 11. En momenteel staat Busy in de Nederlandse top 40. Met een uitvoering van Anne. De allereerste hit van Clouseau uit 1989. En dat komt allemaal door De Beste Zangers. Televisieprogramma op de zaterdagavond met Jan Smit. Waarin zangers en zangeressen het werk van andere gasten zingen. En Busy deed dus Anne op een geheel eigen wijze. En dat ging los op de streamingsdiensten. En hij staat er nu mee in de top 40. Clouseau met Ik wil niet dat je weggaat. Altijd heb ik je lief. Passie. En natuurlijk dit Zie me graag uit 1995. En dat eigenlijk alleen omdat we in Aalsmeer bij Night niet genoeg tijd hadden om alle jarigen te feliciteren. Vandaag dat, vandaar dat we het een beetje overgeheveld hebben naar Aalsmeer Easy. Zo feliciteren wij ook de zanger van Ten Sharp. Tenminste, één van de zangers van Ten Sharp. Dus volgens mij waren er meer. Dus in dit geval Marcel Kaptein. Hij is vandaag 66 jaar geworden.

Ten Sharp. En You. En dat allemaal omdat de zanger vandaag jarig is. De zanger van Ten Sharp. Marcel Kaptein. Hij is 66 jaar geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. En wij feliciteren ook Lol Cream. Hij was onderdeel van onder andere 10cc en natuurlijk Gutley & Cream. Hij is vandaag jarig. Hij is 79 jaar geworden.

0: prachtige plaat van Lana Del Rey. Achter de piano. Dit was Arcadia. Plaat uit 2021. Nog maar 5 jaar oud. Schitterend. En daarvoor hoorde je Gutley & Cream. Met het nummer Cry. Uit 1985. Dat vanwege het feit dat Lol Cream vandaag jarig is. 79 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Oftewel, happy birthday. En daarvoor nog Ten Sharp met You. Vanwege de verjaardag van Marcel Kaptein. De zanger van Ten Sharp. 66 jaar geworden. En daar weer voor Zie Me Graag van Clouseau uit 1995. Vanwege de verjaardag van Koen Wouters. De zanger van Clouseau. Hij is 59 jaar geworden vandaag. Aalsmeer by Night. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. De verjaardagskalender hebben we gehad. Die kunnen we afvinken. Iedereen uit de muziekwereld gefeliciteerd. Nou ja, bijna iedereen. En daar waar mensen hun verjaardag vieren, hebben we straks ook nog wat overlijdensnieuws. Dat is zo dadelijk. Lana Del Rey, die je zojuist hoorde, kwam uit 2021 met Arcadia. Uit datzelfde jaar, ja. Soms schieten we alle kanten op. En soms blijven we gewoon lekker hangen in een bepaald jaar. En dat is nu het geval met de plaat van Silk Sonic. Bestaat uit Bruno Mars en Anderson .Paak. Dit is Smoking Out the Window.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Ben Saunders. En If You Don't Know Me By Now. En als je dit muziekje hoort, dan weet je al dat we een treurig bericht te melden hebben. Want Ben Saunders is overleden. Dinsdagmiddag werd zijn lichaam gevonden bij de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem. Ben werd eind 2010 bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. En in totaal stond hij met 5 hits in de Nederlandse top 40. En ter nagedachtenis aan Ben hebben we eerder deze avond in het programma Aalsmeer by Night, elke donderdagavond tussen 8 en 11 uur hier op Radio Aalsmeer, al een muzikaal in memoriam laten horen met zijn grootste hits, waaronder Kill for a Broken Heart, wat eigenlijk het eerste nummer is wat hij uitbracht nadat hij eigenlijk de allereerste Voice-winnaar ter wereld werd, want het Voice-format is in Nederland bedacht en begonnen. En Kill for a Broken Heart, dat was dan Ben zijn grootste top 40 hit. Maar het was niet zijn eerste hit. Want in december 2010 scoorde hij al een hit in de top 40 met If You Don't Know Me By Now. Wat je zojuist hoorde. Dat nummer had hij op 26 november gezongen tijdens de derde liveshow van The Voice of Holland. En met dit nummer maakte hij zoveel indruk dat het de top 40 bereikte. En daarmee zette hij dan een unieke prestatie neer. Want het was nog nooit eerder voorgekomen dat een deelnemer aan een RTL talentenjacht al tijdens het lopende seizoen een top 40 hit scoorde. Dit If You Don't Know Me By Now is een cover van het gelijknamige nummer van Harold Melvin en de Blue Notes. En had in 1989 in een coverversie van Simply Red de derde plaats in de top 40 gehaald. De uitvoering van Ben Saunders die kwam tot de 11e plek. En na zijn overwinning in The Voice mocht hij verschillende internationale edities van The Voice daarin optreden. We hebben in Aalsmeer by Night ook nog andere platen van Ben Saunders gedraaid. Zoals Dry Your Eyes uit 2011 onder andere. En No Cure. Dat is ook zo'n plaat die eigenlijk gewoon ook wel in Aalsmeer Easy had kunnen zitten. Maar we hebben hem al gedraaid in Aalsmeer by Night. Dus om dat 2 keer op 1 avond te doen. Hoe goed die platen ook zijn, dat doen we dan weer net niet. Ja, onlangs gaf Ben nog een optreden. Dat blijkt achteraf zijn laatste geweest te zijn. Dat was tijdens het huwelijk van zangeres Birgit Lewis. Ja, tragisch. Het overlijden van Ben Saunders. Hij is uiteindelijk maar 43 jaar geworden. Even kijken hoor. Oh ja, dit zou ik gaan doen. Dat Spaanse gitaartje, dat hoor je wel. Maar daar zijn we eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik had een leuk plaatje aan je willen laten horen uit De Beste Zangers. Maar dat kan alsnog hoor. Dat gaan we gewoon even regelen. Dat nu nog even naar je toe komt. En dat hoop ik tenminste. Het gaat even niet helemaal lekker en zoals ik wil. We klikken even een paar keer op de computer. Ja hoor, daar is die. Zeilen op de wind van vandaag.

Ik had even de televisie op een verkeerd kanaal staan. Dat had je wel door, denk ik. Maar met een paar muisklikken en een klap op de machtige muziekcomputers van Radio Aalsmeer. Dan komt het toch weer voor elkaar. Je hoorde Desiree uit de televisieserie, televisieprogramma Beste Zangers. En dat zorgt altijd wel voor mooie muzikale uitvoeringen. Het programma is te zien elke zaterdagavond op NPO 1. Ja, en dat het zorgt voor muzikale uitvoeringen, dat is dit jaar niet anders. Er wordt ook elk seizoen wel een beetje gehuild, zo hier en daar. Er vloeien wat tranen. En ook dat is dit jaar niet anders. 2 weken geleden rolden de tranen niet tijdens het optreden van Desiree, maar ervoor. Toen de voormalige Two Brothers on the Fourth Floor zangeres vertelde dat ze het liedje Zeilen op de Wind van vandaag ging zingen, hield Yves Berendsen het al niet meer droog. Het lied is oorspronkelijk van de cabaretgroep Purper, maar het werd gezongen door Frans Mulder. Hij is ook degene die in de jaren 90 de tekst en de muziek heeft geschreven. En later is het lied ook bekend geworden in de uitvoering van André van Duin. En volgens Yves vat dit lied het levensmotto en de filosofie van zijn opa samen. Die heeft in zijn jeugd in een concentratiekamp gezeten en moet daar de verschrikkelijkste dingen hebben gezien. Desondanks was hij in zijn latere leven een levenslustige man. Yves heeft hem niet lang gekend. Hij overleed in 2004 aan de gevolgen van longkanker, toen Yves nog maar 10 jaar oud was. Door de wijze levenslessen die de jonge Yves meekreeg van zijn opa, hadden zij een sterke band met elkaar. En denkt Yves nog elke dag aan zijn opa. Dus dat is toch mooi? Zo mooi. Uit Beste Zangers. Nou, ik laat er gewoon nog eentje aan je horen. Deze is ook heel mooi. Jean-Guy McRoy.

Django McRoy. En terug in de tijd. Uit het televisieprogramma Beste Zangers. En Django die deed een nummer van Yves Berendsen. Die stond 2 weken geleden centraal in het televisieprogramma. En naast het verhaal over zijn opa vertelde Yves onder meer over hoe hij in zijn vroege jeugd een andere muzieksmaak had dan zijn vrienden. Terwijl die naar 50 Cent en Eminem luisterde, luisterde hij juist naar oude muziek van Willy Alberti en Johnny Jordaan. En hij vertelde ook hoe zijn carrière als zanger is begonnen. Op zijn 19e verjaardag had hij in een café in Zandvoort in een opwelling het nummer Calling Out Your Name van René Vroeger gezongen. En toen hij daar zo'n positieve reacties op kreeg, gaf hem dat het zelfvertrouwen om een carrière als zanger uit te bouwen. En inmiddels zijn we 5 top 40 hits verder. En slechts eentje daarvan kwam voorbij in Beste Zangers. De meeste artiesten kozen voor een cover of een onbekend nummer. Zijn grote doorbraak uit 2023 kon natuurlijk niet ontbreken. En Django McRoy kreeg de eer om de monsterhit Terug in de Tijd in een fris souljasje te gieten. Goed gelukt, zou ik zeggen. Als meer easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met nu van het akoestische album van Level 42, het nummer Something About You.

0: The Boys and Give Up Your Guns. Was de laatste van vanavond. Lekker oud plaatje uit de jaren 70. Stond toen twee keer in de hitparade. Eén keer in 1972 en nog een keertje in 1979. En daarvoor hadden we nog Level 42 en Something About You. Origineel uit 1985. Maar in 2013 verscheen er die acoustic album van Level 42. Alle hits van Level. Die werden op een akoestische manier op dat album gezet. En Something About You was een van die nummers. En die hoorde je vanavond in Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nou, we zitten alweer zwaar in de overuren. Het is inmiddels alweer vrijdag geworden. Dus we gaan afsluiten. Deze donderdag. We gaan ons opmaken voor het komend weekend. De KCA kunstroute door heel Aalsmeer. Zo blijft er elk weekend wel wat te vieren in ons dorp. Wat Radio Aalsmeer betreft en de donderdagavond. Volgende week donderdag zijn we er weer met tussen 8 en 11 een nieuwe aflevering van Aalsmeer Benijd. En ook volgende week weer tussen 11 en 12 een nieuwe aflevering van
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Marnix Sampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.